Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: This is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Roderijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda tussen Oosterhout en Breda Noord 6 kilometer met drie kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen staat file bij Kornewerderzand 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zijn er niet veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Willemstad en de afrit Nieuwmansdorp 4 kilometer. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is...

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar 20 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen Knooppunt Ten Essen en Geleen 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker onderweg. Er staat nu bijna 200 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Verder oponthoud op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Beest staat 11 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En door grenscontroles op de A12 richting Oberhausen doe je er vanaf Zevenaar een half uur langer over.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag wordt het al vroeg druk op de weg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. Dan een ongeluk op de A76 Aken richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 2.

vertraging op de A12 door grenscontroles. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Tilburg doe je er tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten langer over.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam heb je voor de afrit Dordrecht-Centrum 10 minuten op onthoud. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 290 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Verop onthoudt op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Hap staat 7 kilometer file, 10 minuten langzaam rijden.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat 350 kilometer file in totaal. De meeste files staan in Zuid-Holland, Brabant en bij Nijmegen. Wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, mede door de werkzaamheden. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein kost het je 20 minuten extra. Daar is één rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij Hendrik Ido Ambacht een half uur tijdverlies door een pechgeval. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht tussen het Zand en Julianadorp Zuid. Er is een ernstig ongeluk gebeurd.

0: me up.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 4 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en 2 rijstroken zijn dicht.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de middag voorbij is, staan er nog steeds veel lange files. Bijvoorbeeld op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen is het nog druk. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 is de vertraging nog het grootst tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op onthoud is daar 35 minuten. Ook op de A4 in het westen van het land heb je nog ruim een half uur op onthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat daar vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. In Brabant is de A58 nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal. Na een ongeluk kun je beter omrijden. Over de A17 en de A16 kan dat. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Ook daar is de vertraging nog ruim een half uur.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar op veel wegen is het nog wel druk, zoals de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In de regio Nijmegen staat het ook nog vast. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik een half uur tijdverlies. Op de A29 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp. De vertraging is nog een kwartier. En in het zuiden staat een lange file op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en de afrit Bergijk. Door een ongeluk is de vertraging daar 3 kwartier.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Bad Hoeverdorp door een ongeluk. Vertraging is 10 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog file tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Er is ook een rijstrook dicht en de vertraging is daar 20

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar heb je nu ruim 20 minuten oponthoud. Door het ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam bij Ravenstein. Daar doe je er 10 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Opruimwerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam houden de rechterrijstrook dicht bij Hoevelaken vanaf Voorthuizen. De 4 kilometer file. Kwartiertje vertraging daar.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dance hits.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.